Roy Orbison, It's Over. Madonna en Hopie spelers met I'll Remember en Rian Strydom, Jy is die een.

No mercy, sir, please don't go. Anonymous goodie, 24 hours in Moyaniona met a sonskyn. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hier by die stasie met die hart van goud. Talana Fierenkeen met hartse kunstwerk. Engelbert Humperdinck, The Spanish Nights is Over. En dan Elvis Presley met Judy.

Die klanke van Natasha Joubert met Hy is my lewe. Voor het Pink met Please Don't Leave Me, Nuke Darren se klein saterdag. Net voor 5 op hierdie woensdagmôre is ek geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dit raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Treffer na treffer vanoggend by Bosveld Studio, Tanita Tikaram's A Good Tradition. Smokey met Something's Been Making Me Blue en ook Shanae Valentine se 4 met 4. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my 'n verjaarsdagboodskap deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Vir aan Prins nou aan die beurt met Jy Onthou Nie.

Ja, doe haar nog wyn vir die harlekyne smos en al. Hoeka klein saterhand wat voorlene is het nie. Sonja Harrell op haar beste. Nou by Bosselt nog goud. Hier is Beach Boys.

0: Een vreemdeling. Dan zal het reën. En ik is absoluut alleen.
1: Reën bly mooi, nee, van Jean Bacher, dus ek dink ek mis maar net je hart en voor Jean Bacher Newton, so weergave van Sometimes When We Touch. Ons al serie waar we ingeskakel is, kom ons raas weer een bekie met September se musiek, en die is Cry For You, en een verkeer.

so lekker vrolijke wijze waarop hier uur en ook die middagprogram afskoop. Dit is de Millerby Brothers met Boogie Woogie. Goeiemiddag, welkom bij Bosveld Stereo. Van my, Jean-Drie Fourie. Dit is een propvol woensdag, dit gaan een lekker woensdag wees saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel is by jou gunstelingstasie. Dit is Bosveld. Dit is 9 minute oor 12 en as jy pas jou radio aangeskakel het, een speciale welkom aan jou. Of as jy al vir een geruime tyd ingeskakel is, baie dankie. Mooie muziek van The Beautiful South en onder andere Kip Moe, een bykie later. Maar nou, goeie Afrikaanse muziek. Een van daardie snitte wat ek eindelijk nogal baie lang terug geluister het. Maar hier is hy nou vir my en jou om saam te kan geniet. Dis Jennifer Zamudio, hart en siel.

0: een van daardie wat lekker is om na te luister en dis Jennifer se Moody se hart en siel. Die tyd is 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Dis Afrikaanse klanke van Nadine Blom met Nuwe Liefde. Del Shannon nou, dit neem my nou nader aan die maksimum temperature. Runaway.

Gerard Stein se Breek Vry en Miranda Lambert se Bluebird. Country klanke en lekker Afrikaans. Kwart voor 2 is die tyd vir die jongste verkeer. Dit is net na Bob Seger se Still the Same.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Tim McGraw met Down on the Farm. Ek hou van die waarskuwing hier, dat die GT in die einde was, stay out of the hay. In Booysens, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van Booysens, Kempton Park, R24 Oos, botsing by die R21 Lughawe Wisselaar. N1 November 1 Pretoria Hoofweg in noordelike richting. Een botsing is aangemeld by N1 Noord by Olifantsfonteinweg. So wees asseblief geduldig of kyk uit vir alternatief. Die N1 Suid, een stilstaande voertuig, is aangemeld by N1 Suid naar Wouniaweg. Die N3 Suid, stilstaande voertuig van vroeger, lyk my is bezig met die opruimingswerk en dit by Van Bierenweg. Dan Midrand, Ellendaleweg, verkeersligte buite werking by Herregaloon Laan. Pretoria, Eskamperlele Laan, in die noordelike richting, drukverkeer nader aan Mootstraat, is aangemeld. Dit is kort maar krachtig wat ek wel het met die verkeer. Kom ons hou dit so. Kom ons hou dit tot die mindere. En ons kom veilig by die van Booysens, Kempton Park, R24 Oos, botsing by die R21 Lughawe Wisselaar. En 1 November 1 Pretoria Hoofweg in noordelike richting. Een botsing is aangemeld by N1 Noord by Olifantsfonteinweg. So wees asseblief geduldig of kyk uit vir alternatief. Die N1 Suid, een stilstaande voertuig, is aangemeld by N1 Suid naar Wouniaweg. Die N3 Suid, stilstaande voertuig van vroeger, lyk my is bezig met die opruimingswerk en dit by Van Bierenweg. Dan Midrand, Ellendaleweg, verkeersligte buite werking by Herregaloon Laan. Pretoria, Eskamperlele Laan, in die noordelike richting, drukverkeer nader aan Mootstraat, is aangemeld. Dit is kort maar krachtig wat ek wel het met die verkeer. Kom ons hou dit so. Kom ons hou dit tot die mindere. En ons kom veilig by die huis. 064 115

0: bly staan.
1: Dis Luanel met Ek en Jy Bly Oor. Dis die waarheid. Dan jy gehoor van U2, nee, met Where the Streets Have No Name. Met ander woord is dit Afrika, want ons my naambehoording is weg. Skrootmetaal, jy weet, lekker. Dit is kwart oor vijf by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvaars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Recht oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvaars ijsbaan op promosie. Maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek. En 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Mambo Jumbo, dit was BZN gewees en is goeie naam van my toe, net is 4 minute na 7 en dan wil ek net sommer weet, hoe gaan dit by jou en ek is nog saam met jou, dit is skyns voor 10. Hier is Steps, say you'll be mine, is jou veilig thuis? MUZIEK

Van Kunny is het Together We Are Beautiful en bly dit nie maar een baie mooi liedjie nie. Hier is Igun Nieboud, een bykie meer as liefde. Wat gebeur daar aan jou front? MUZIEK

En dit is a Goomba Dance Band, Take Me Home to Jamaica. En van lekker vir jou sê, goeienavond weer van my, Thuniet, baie welkom. Lekker om vir jou geselskap te kan hou, nog tot so skyns voor 10. Walk Right Back, dit is die Everly Brothers.

Wat sal ek doen as jy my verlaat? Want ek niemand om hier te praat en gaan ek met myself praat. Myself net nie antwoord nie. Dit is Olivia Newton-John met Long Live Love en dan het ek Joe Dolan, You and the Looking Glass.

Hoendervleis mooi, ne? Freddie Mercury, Montserrat Cabella, Caballé, met Barcelona. En dan was dat Juice Newton, Angel of the Morning. Ons gaan plaaslik met Elvis Blue en Teens Jordan, jou huis.

Nogal mooi lirieke daai ene, nê? Stormklanke se meesterstuk. Ons gaan aan met plaaslik maar anders en volgende het ek vir jou Truck Stop Vibes. To love is no crime. Dit is absoluut die waarheid daai.

Terry Jacks, If You Go Away, Liza Nell, Maybok en Teo Cruz en Kylie Minogue met Higher. Jo, die tyd stap vinnig, dit is nou so 25 voor 12. Ek het vir jou so 3 klanke voor ons kom by ons Christelike snit en ons oordenking. So hier is Maritza, se verlange, Lane Ross, Scratch My Name en Cabos en Logan Peters met Ooswes, Thuisbes.

Voer, Who's News. Jy het ook geluister na Pussycat, se Let Freedom Range. En dan het ons natuurlik die nuwe uur afgeskop met Rick Ocasek se Zipadidouda. Nou, volgende het ek vir jou een van ons nuwe inskrywings op die top 20. Hierdie is Nadine en Bo se We Are The Fire. Ek klank uit die 60s uit Lipili, Little Yellow Aeroplane en Crescent, If I Get To Heaven.